0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine van der Smith. Dis jou jou ook.
2: Geraldine was jy teenwoordigheid wat hulle die mentes gemaakt het op Eerlandskraal.
1: Ja.
2: Ja, was vertel ons een beetje daar zo, die mensen wat daar was en hoeveel mensen, wat was die plichte geweest van jou? Wat had jij gedaan daar zo?
1: Ik heb geplak en ik heb geskeerd.
2: Ja, ja.
1: En die mensen die dragen gewoon.
2: Dus wel die grotere mensen met hulle plichte gedoen het en zo?
1: En hulle doen die gore geloop.
2: En sê my, was er andere mensen ook wat daar gewerkt het of was het net die plaasmensen?
1: Net die plaasmensen.
2: Was er andere mensen wat aan de plek ook?
1: Hulle is vleesje mensen en die plaasmensen.
2: Oké, okay. En toen die gore nou gaan lopen bij die Afrika Burn op het feest, was je daar geweest?
1: Ja.
2: So wat het jy gesien wat interessant is en wat jy gedink
1: het? Ek het die mense gesien wat op die stokke geloop het en ek het,
2: ja.
1: En ek het die slang gesien met die liggies en ek het
2: Dus en jy die interessantste
1: skin van karretjie gesien.
2: Nog andere dinge wat jy gesien het? Is daar baie mense? Hoe ding jy met
1: 10,000
2: mense. Is jy allemaal geteld? Okay. Geraldine, kijk ons allemaal met ons dromen en ons leven en dan is je nog klaar gaan studeren. Wat wil je graag als je klaar geleerd? Wat is jouw, wat wil je graag worden?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter en dit is om mensen te laten met de kwaal en met een wissend is. Dit is bij je interessant, Geraldine.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.

0: Afrika als Garissa icon.
1: Haar liedjes is speciaal omdat die uitdrukking van haar zang en dans maakt mens gelukkig.
2: Ja, dit is eigenlijk verbazend dat ze op hierdie ouderdom nog zoveel energie heeft. Want zij is een 83-jarige vrouw.
0: En als zij die dag haar liedjes gezongen, daar komt allemaal nader. Zij geeft die geest voor die mensen.
3: Dat is een lekkere Oujan, dat is een lekkere Oujan. Dat is een lekkere Oujan, dat is een lekkere Oujan. Dat is een lekkere Oujan, Oujan, die kan mijn dierbare den. Kom hang aan mij, kom hang aan mij. Kom hang aan mij, kom hang aan mij. Kom hang aan mij, zoals ik had, zei je neng bij. Zei je neng bij.
0: Je mag jouw gaatje roeren, je kan me hier dood zijn staan, zo'n pilaar. Jouw passie. En jouw klank samen met muziek, allemaal klopt.
1: Zij leert voor mij elke dag als ik bij haar kom. Je moet iets doen voor een mens, dan kan hij weer voor jou iets doen.
2: Zij is een voorbeeld voor haar kinders, voor ons allemaal.
0: Ik wil zeker meer als bij je hoop voor Zuid-Afrika. Ons moet lief zijn voor elkaar, ons verdragen elkaar. Ons kan samen staan. Als een nazi.
3: Kom aan mij, kom aan mij.
0: Ik heb geen vijand. Ik en jij iets samen aan tafel. En ik en jij slapen in gebouw.
3: Het is lekker, Oujan. Oujan, bedankt aan mijn dierbare.